En hij versprook mama ook nie wieder zo wit waard van thuis te gaan. En wanneer het omvang schermer te worden, dan ook pijnlijk naar huis te komen. Ja, zei de mama, dat is schön dat du mir dat versprichst. Aber willst du, so moet wir ook op ons hart oppassen. Wanneer het omvang schlecht de gedanken te komen. Sondern wenn uns heute seine Geriss machen. Oder wenn wir so eine, dass andere schlechte Töne, dass wir dann nicht mehr machen. So ist uns das Schämmer vor der Distre geworden. So waren uns auch unsere Gedanken, dass wir selber nicht in die Sünde in der Distre hinkommen und nicht weiter von Gott wegkommen und nicht weiter in die Däupe sind kommen. Dat we doch einmal zelf vasthouden aan Jezus. En bij alles wat we doen, eerst denken, brengt ons het ook niet van God wieder was, eerder brengt ons het water en die strenen. Tja, laat ons alle ons vasthouden aan God en met een teup best leven gaan. Dan wordt het eind ook en zou het schoon het eind zijn.